0: 12, bij het centraal.
1: Van 12.
0: De John John William 4908, JJW 4908, Route 15, or just south of Lethal Lockup.
1: 10-4.
2: 107 dispatch in service.
1: Copy 107 in service.